0: Nicolaas Tomke Vaaf hier.
1: Neneng van manana paka wat aan en gamba wat zijn voek aan die velen. En dat pizza zijn fit voor na de... Sidaku, zei aan neneng. Vier aan saka voetsen staat, zijn manasa fijn aan kafina was hij wat aan en.
2: Ah, de woetje aan beloek in de wanneer je ook. Sis je voelen. Dan moet ik nog verder wangen vervoelen is sis. Dat is een tiare. In is dat dan zo, hè? Maar dan is het een pool, zeg je, een pool, een pitpool, een pitpool. Pas zo, zeg dan, zeg dan, maar laat u full.
3: Ik heb zo confirmeren zo. Ik heb ook een sanjan. Ik heb een rek of topje van een fingonen. Dat is een fingonen van een tourmarket. Ik heb
4: een soms aan de homanara kan er naar de massa naar voren is een karief. Therapie zijn er veel nodig om die pakken is van ooit zat ooit zat te doen ja, die hebben manu manu manakel ze, ba kelewatanen.